muzika populara toca tier muzika che catapulteschins direct na voz als ons 90 al teams de las boy bands, la miur didel, als furbies, la gummi beren bande